Nochtje moet bijscheren, kieren de az. Nochtje moet zijn omen tepteren agwa. Han dus de gadiener gboestigen mag. Han horen elpa te zielen in het agwa.